0: yes, yes. Ik zoek een fancy goose. Maar mijn zak's plaatsoes. Barbie's a plastic goose.
1: Yo, is net zoals de kleine colleges of office. Met de klomp poesie zo.
2: Nee man, kom eens fuck off naar die wat kijk jij Joe toe.
1: Bro, de Q's hebben die wat kijk jij Joe's. Is langer als die Q's hebben, hou me vast.
2: Nee man, bro, de Q's is langer daar.
3: De stuff kak.